0: delle tornate del Parlamento.
1: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
2: In februari 2022 viel Rusland Oekraïne illegaal en op grote schaal binnen. Sindsdien heeft de EU Kiev voortdurend gesteund. Zo heeft ze de agressie van Rusland veroordeeld, de daders sancties opgelegd en Oekraïne financiële en materiële hulp geboden. In deze podcast bekijken we de situatie van dichterbij.
3: Slava Oekraïne!
4: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
5: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas des valeurs démocratiques.
6: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
7: Volgens de VN-missie voor toezicht op de mensenrechten in Oekraïne waren er eind 2023, bijna twee jaar na de invasie, meer dan 10.000 Oekraïnse burgers omgekomen en bijna 20.000 gewonden gevallen.
2: De oorlog heeft ook geleid tot een humanitaire crisis. Tienduizenden Oekraïners raakten in eigen land ontheemd of vluchten naar het buitenland. Het VN-vluchtelingenbureau verwacht dat deze trend zich in 2024 zal doorzetten, vooral in het oosten en het zuiden van het land, waar bombardementen en aanvallen op de infrastructuur dagelijkse kost zijn geworden.
7: De komende maanden zullen ruim 14,5 miljoen mensen in Oekraïne verschillende vormen van humanitaire hulp nodig hebben. Het aantal vluchtelingen dat in Europa bescherming zoekt, zal naar verwachting stabiel blijven op ongeveer 6 miljoen. Sommige van hen zullen naar gastlanden blijven vertrekken, terwijl anderen naar Oekraïne zullen terugkeren.
2: De oorlog heeft ook verwoestende gevolgen voor de Oekraïnse economie. In 2022 alleen al kromp het bruto binnenlands product van Oekraïne met 1/3. Ook verloren veel meer mensen hun baan. In maart 2023 publiceerden de Oekraïnse regering, de Wereldbankgroep, de Europese Commissie en de Verenigde Naties een gezamenlijk document over het conflict sinds het begin van de invasie. Daarin raamden ze de kosten van de wederopbouw en het herstel van Oekraïne op meer dan 380 miljard euro. Deze cijfers zijn slechts schattingen en zijn alleen maar bedoeld om een beeld te geven van de omvang van de schade.
7: Naast de vele slachtoffers en de schade aan de economie heeft het conflict ook langdurige gevolgen voor het milieu. Het Oekraïense ministerie van Milieubescherming en Natuurlijke Hulpbronnen schat de milieuschade die Rusland sinds het begin van de oorlog tot midden juli 2023 heeft veroorzaakt op zo'n 53 miljard euro.
2: Het VN-milieuprogramma wees erop dat het land te kampen heeft met meerdere crisissen in verband met chemische stoffen, munitie en militaire uitrusting, de aanwezigheid van allerlei verontreinigende stoffen en schade aan stedelijke gebieden en natuurgebieden. De oorlog heeft ook de landbouwproductie in Oekraïne verstoord, en die is van vitaal belang, niet alleen voor de economie van het land, maar ook voor de voedselzekerheid in de hele wereld.
7: De betrekkingen tussen de EU en Rusland zijn al sinds 2014 gespannen. Dat heeft alles te maken met de illegale annexatie van de Krim, de steun aan separatistische groeperingen in Oost-Oekraïne, desinformatiecampagnes en binnenlandse schendingen van de mensenrechten door Rusland. De EU staat Oekraïne bij sinds het begin van de grootschalige invasie door Rusland op 24 februari 2022. Ze heeft 11 snel op elkaar volgende pakketten met ongekend strenge sancties aangenomen, die gericht zijn op belangrijke sectoren van de Russische economie en de politieke elite. Ook tegen Belarus en Iran zijn sancties ingevoerd als reactie op de betrokkenheid van deze landen bij de oorlog.
2: Naar de doeltreffendheid van deze sancties tegen de Russische economie is uitgebreid onderzoek gedaan en er is ook veel over gedebatteerd. Ondanks de uitdagingen zijn de analisten van mening dat de sancties al 3 belangrijke doelen hebben bereikt. Ze hebben het Kremlin een krachtig signaal van westerse eenheid gestuurd, ze hebben de militaire capaciteit van Rusland voorgoed aangetast en ze verlammen de economie en energiesector van het land.

0: met gevolgen voor de lange termijn. Toch zijn de meeste experts het erover eens dat de sancties niet zwaar genoeg zijn om Rusland te belemmeren oorlog te voeren tegen Oekraïne. Volgens hen moeten er dan ook extra maatregelen komen om deze aan te scherpen.
1: De steun van de EU aan Oekraïne gaat verder dan sancties tegen Rusland. Ze biedt ook economische hulp aan Kiev. Zo heeft de EU vanaf het begin van de oorlog tot eind 2023 bijna 85 miljard euro ingezet om Oekraïne en de Oekraïnse bevolking bij te staan. Dit bedrag was afkomstig van de EU, de EU-landen en de Europese financiële instellingen en omvatte financiële, humanitaire en militaire steun, naast noodmaatregelen voor begrotingssteun. Bovendien werden daarmee middelen beschikbaar gesteld om de EU-landen te helpen tegemoet te komen aan de behoeften van Oekraïnse vluchtelingen.
0: Op 1 februari 2024 bereikten de onderhandelaars van het parlement en de raad een overeenkomst over de faciliteit voor Oekraïne. Dat is een uitzonderlijk pakket van 50 miljard euro. Het geld moet bijdragen aan het herstel en de modernisering van Oekraïne tot 2027. In de overeenkomst is ook rekening gehouden met de mogelijkheid dat Rusland volledig ter verantwoording wordt geroepen en moet betalen voor de enorme schade die is veroorzaakt door zijn aanvalsoorlog. Onmiddellijk na de buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad zei Ursula von der Leyen, de voorzitter van de commissie:
1: De Europese Raad heeft opnieuw bevestigd dat Europa rotsvast achter Oekraïne staat. We weten allemaal dat Oekraïne voor ons strijdt. We zullen het land dan ook ondersteunen met de nodige financiering en het de broodnodige voorspelbaarheid geven die het verdient. Deze 50 miljard euro voor 4 jaar is een krachtige boodschap aan Poetin.
0: Tijdens de eerste plenaire vergaderweek van februari 2024 benadrukte Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, dat de 27 EU-landen unaniem tot die beslissing zijn gekomen en dat het toegekende bedrag binnen de Europese begroting past.

0: de Europese integratie bevorderen, mensen aanmoedigen om te gaan stemmen en lokale uitdagingen oplossen. Dat zijn allemaal voorbeelden van Europese beleidsprioriteiten. We horen er de hele tijd over. Maar laten we eerlijk zijn, als het gaat om het echte leven, en dan vooral om het leven van jongeren, dan kunnen deze onderwerpen nogal veraf lijken. Als onderdeel van haar inspanningen om meer jongeren te bereiken, heeft de Europese Commissie het voormalige Europese vrijwilligerswerk omgevormd tot iets groters, namelijk het Europees Solidariteitskorps. Het Solidariteitskorps biedt jongeren de kans om bij te dragen aan de toekomst van Europa. Het is opgebouwd rond drie hoofdpijlers. Jongeren laten participeren, hen met elkaar in contact brengen en hun positie versterken. Voormalig lid van het Europees Parlement, Michaela Šojdrová, legt uit hoe dit initiatief jongeren helpt om actieve burgers te worden.
1: The main objective of this program...
2: Dit programma is in de eerste plaats bedoeld om de betrokkenheid van jongeren en organisaties bij solidariteitsactiviteiten en dan vooral vrijwilligerswerk te vergroten. Deelnemers krijgen de kans om ervaring op te doen met vrijwilligerswerk en de eerste stappen te zetten voor een doorlopende betrokkenheid als actieve burgers.
1: Active citizens.
0: En daar blijft het niet bij. Het Europees Solidariteitskorps omvat nu een gloednieuwe manier om je in te zetten, namelijk door humanitaire hulp te bieden. Dit betekent dat je niet alleen in de EU vrijwilligerswerk kunt doen, maar ook in gemeenschappen over de hele wereld, als onderdeel van een groeiend wereldwijd netwerk. Voor de gewezen eurocommissaris Tibor Navracsics, die verantwoordelijk was voor jeugdzaken, cultuur en sport, is het een belangrijke stap voorwaarts.
3: At a time of rising discord.
0: In een tijd van toenemende oneenigheid en groeiende culturele verschillen tussen landen en zelfs binnen gemeenschappen, is dit belangrijker dan ooit. We willen in deze periode consolideren wat we al hebben en daarop voortbouwen, met één belangrijke nieuwigheid. We stellen voor om ook vrijwilligerswerk voor humanitaire hulpoperaties te ondersteunen. Dit kan het begin zijn van een echte, wereldwijde gemeenschap van vrijwilligers. Wat betekent dat in de praktijk? Als je tussen de 18 en 30 jaar oud bent, kun je je kandidaat stellen om deel te nemen aan projecten in meer dan 60 verschillende landen en gebieden. Al deze projecten zijn onderverdeeld per land, onderwerp en startdatum. Je vindt alles wat je nodig hebt op de Europese jongerensite. En als je niet zeker weet waar je moet beginnen, is er zelfs een quiz die je kan helpen erachter te komen welke activiteiten overeenkomen met jouw interesses. Je kunt je grofweg voor drie soorten projecten van het Europees Solidariteitskorps kandidaat stellen. Voor vrijwilligersactiviteiten, voor solidariteitsprojecten en voor humanitair vrijwilligerswerk. Belangrijk om te weten is dat het nieuwe gebied van humanitair vrijwilligerswerk openstaat voor kandidaten tot de leeftijd van 35 jaar. Alle opgesomde kansen op de website bevatten essentiële details, zoals de startdatum, de duur van het project en de deadline om je kandidaat te stellen. Onder elke projectsoort vind je belangrijke informatie over de criteria om in aanmerking te komen, de vereiste vaardigheden en natuurlijk ook wat voor soort werk je gaat doen. Om je kandidaat te stellen moet je meestal twee dingen opgeven. Een cv, waarin je niet alleen je formele ervaring, maar ook hobby's en groepsactiviteiten onder de aandacht kunt brengen. En een motivatiebrief, waarin je kunt uitleggen waarom het project belangrijk is voor jou. Elena Degan, de programmacoördinator van het Europees Solidariteitskorps, deelt het volgende advies over het belang van niet-formeel leren.
2: Het belangrijkste is om je vooral te richten op de motivatiebrief. Aangezien het gaat om vrijwilligerswerk, is het niet nodig om veel werkervaring te hebben. Je motivatie om je actief in te zetten op Europees niveau weegt veel zwaarder. Je hobby's, vorige ervaringen in groepsverband en persoonlijke interesses zijn vaak relevanter dan eventuele banen die je hebt gehad.
0: Na je kandidatuur te hebben ingediend en als je op de shortlist staat, neemt de desbetreffende organisatie contact met je op. Dan vindt het gesprek plaats. Je komt er alle details te weten over je project, zoals de werkomstandigheden, het nodige papierwerk, de reisvergoeding die je zult krijgen, de visumvereisten en zelfs waar je zult wonen. Zodra alle details zijn vastgelegd en je ja hebt gezegd, gaat je reis officieel van start. Je wordt daarbij ondersteund door het zogenoemde vangnet van vrijwilligers. Dat vangnet is samengesteld uit organisaties en mensen die jou als vrijwilliger gedurende het hele proces gaan helpen. Het ondersteunende netwerk omvat de uitzendende organisatie in je thuisland die je helpt bij de voorbereiding, voorziet in opleidingen en het project goedkeurt. De gastorganisatie die je ontvangt en je accommodatie, maaltijden, een kleine vergoeding en reisondersteuning biedt. Een lokale mentor om je wegwijs te maken in een nieuwe cultuur en je te helpen uitdagingen te overwinnen. En het desbetreffende nationale agentschap, dat erop toeziet en controleert dat alles aan de normen van het Europees Solidariteitskorps voldoet. Je staat er dus niet alleen voor. Zodra je ter plaatse bent aangekomen, werk je meestal zo'n 30 à 38 uur per week. Maar het Europees Solidariteitskorps gaat over meer dan alleen werken. Het is een hele beleving. Deelnemen aan een project van het Solidariteitskorps is een volledige culturele onderdompeling. Het gaat om een gevoel van verbondenheid met lokale waarden en met de waarden van de EU. Heb je hulp nodig met de lokale taal? Geen probleem, want je krijgt toegang tot een online platform voor taalondersteuning, met gratis cursussen in alle officiële EU-talen. Om je te helpen installeren en het meeste uit ervaring te halen, krijg je ook begeleiding en ondersteuning in twee belangrijke fasen. Bij aankomst krijg je een gerichte opleiding en daarnaast is er ook een tussentijdse evaluatie gepland. Tijdens de opleiding bij aankomst ontmoet je andere vrijwilligers, bouw je een ondersteunend netwerk op en krijg je tips om je beter aan je nieuwe leven te kunnen aanpassen. De tussentijdse evaluatie geeft je de kans om na te denken over je activiteiten, je ervaringen tot dan toe te delen en je volgende stappen te plannen. Het gaat erom je te helpen groeien op persoonlijk en professioneel vlak. Voor sommige vrijwilligers is hun tijd in het Europees Solidariteitskorps nog maar het begin van het avontuur. Neem bijvoorbeeld Adrian Kobo. Zijn ervaring in het korps heeft hem naar een stage bij het Europees Parlement geleid. Laten we luisteren naar wat hij hierover te zeggen heeft.
4: Lo bonito del voluntariado es que cada persona tiene una razón por la que está ahí.
0: Wat vrijwilligerswerk zo geweldig maakt, is dat iedereen zijn eigen reden heeft om dat te doen. Of je nu solliciteert voor een toekomstig project als vrijwilliger, een doctoraatsbeurs nastreeft, of een tussenjaar neemt om je hoofd leeg te maken, het mooie aan het Europees Solidariteitskorps is dat je de tools krijgt die je nodig hebt om je voldaan te voelen als onderdeel van het project, ongeacht je pad of reden om aan het project deel te nemen. En wat er echt toe doet, is dat je alles krijgt wat je nodig hebt, de informatie, de mensen, de contacten, om daarna verder te kunnen, ongeacht de richting die je uit wilt gaan. Het is hoe dan ook een kans om nieuwe omgevingen en plaatsen te ontdekken, contacten te leggen, een nieuw perspectief te krijgen en je horizon te verbreden. En dat is volgens mij het belangrijkste. Een project van het Europees Solidariteitskorps is meer dan een punt op je cv. Carmen Sanz, die als vrijwilliger in Kroatië is gaan werken, heeft een diepe persoonlijke groei doorgemaakt.
2: Het is in de eerste plaats een reis van diepe introspectie geweest. Ik heb niet alleen ervaring opgedaan in mijn vakgebied, maar kwam ook tot het besef dat er dingen zijn die ik echt leuk vind om te doen. Vroeger durfde ik bijvoorbeeld nooit in openbaar te spreken. Ik was doodsbang. En nu vind ik het geweldig. Ik heb mijn podiumangst volledig overwonnen. Als ik in staat was om Spaanse les te geven aan Kroatische tieners, dan is er niets dat mij in het leven kan tegenhouden. Kortom, ik heb een enorme persoonlijke groei doorgemaakt en veel zelfvertrouwen gekregen. Ik geloof echt dat het noodzakelijk is om uit je comfortzone te stappen en iets nieuws te proberen in een ander land.
0: De ervaring die je opdoet met het Europees Solidariteitskorps gaat niet alleen over projecten of beleid. Het gaat om jou, je verhaal, je groei en je plaats in Europa. Als je meer wilt weten over het Solidariteitskorps, kun je terecht op de Europese jongerensite. Neem daar gerust een kijkje en ontdek je volgende grote avontuur. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
5: Tre città, una sola voce. 6023.
6: Non ti scordare di volermi bene.
7: È questa la speranza che accompagna le persone con demenza e le loro famiglie. Immagina parole e ricordi che svaniscono, domande che si ripetono, frasi che restano a metà. Convivere con la demenza è una sfida quotidiana per più di 1 milione di famiglie. Una sfida che tutti noi possiamo rendere un po' più facile. Insieme all'Associazione Alzheimer, diventa amico delle persone con demenza. Per una società più inclusiva, vai su nontiscordare.org.
8: Ahmed, a tua dad venire qua.
9: Adesso arrivo, non rompere!
8: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
9: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
8: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
9: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
10: Io ho TTA, mic check. Tommaso alias Piotto ascolta 6023. Bombo.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
12: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
13: Perfetto, e cosa fate?
12: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
13: E come possiamo contattarvi?
12: Abbiamo un numero telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti, e poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
13: Possiamo sapere l'indirizzo email?
12: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: 62 3
14: 6020 che?
15: 60 23
14: 6023
16: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: De transatlantische slavenhandel bestond meer dan 400 jaar lang. Het is een zwarte bladzijde in de menselijke geschiedenis die ruim 15 miljoen mensen trof. Het was een driehoekshandel tussen Europa, West-Afrika en Amerika en hoewel deze vanaf het begin van de jaren 1800 geleidelijk werd afgeschaft, zijn de gevolgen ervan ook nu nog voelbaar. De racistische ideologieën die mensen vroeger gebruikten om de slavenhandel te rechtvaardigen en in stand te houden, geven nu nog steeds vorm aan discriminerende houdingen en gedragingen. In deze podcast herdenken we de slachtoffers van slavernij en de transatlantische slavenhandel en onderzoeken we hoe dit duistere hoofdstuk in de geschiedenis de wereld om ons heen blijft beïnvloeden. Laten we beginnen door terug te keren in de tijd. In de 18e eeuw was Haiti een Franse kolonie in het hart van de Caraïben, waar tot slaafgemaakte Afrikanen onvoorstelbare ontberingen doorstonden. Ze kwamen voornamelijk uit West-Afrika en werden gedwongen lange uren te werken. Ze hadden te kampen met verwondingen, ziekte, geweld en wijdverspreide ondervoeding. Het was in deze periode dat het verlangen naar vrijheid opflakkerde onder het Haitiaanse volk, naar aanleiding van de idealen van vrijheid, gelijkheid en broederschap van de Franse Revolutie. Maar de kolonie werd een slagveld voor concurrerende koloniale machten, zoals Spanje en Groot-Brittannië, die verschillende politieke groeperingen steunden om hun eigen belangen te dienen. Te midden van deze onrust ontpopte de voormalige slaaf Toussaint Louverture zich als een prominente leider. Hij bracht de Haitianen op de been voor de revolutionaire strijd die plaatsvond tussen 1791 en 1804. De Haitiaanse revolutie werd een succes. De Haitianen wonnen hun onafhankelijkheid van Frankrijk en Haiti werd het eerste land dat werd gesticht door voormalige slaven. Dit historische moment betekende niet alleen het einde van de slavernij in Haiti. De invloed ervan was ver voorbij de kusten van het eiland merkbaar en droeg uiteindelijk bij aan de afschaffing van de transatlantische slavenhandel.
1: Laten we nu weer vooruitspoelen naar het heden. Elk jaar, op 25 maart, is het internationale dag voor de herdenking van de slachtoffers van slavernij en de transatlantische slavenhandel. Op deze dag staan we stil bij de wreedheden die zijn gepleegd en eren we de mensen die geleden hebben en gestorven zijn als gevolg van de meedogenloze slavenhandel. Deze herdenkingsdag is ook een gelegenheid om jongeren bewust te maken van de gevaren van racisme en vooroordelen. Secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, verwoordde het als volgt.
2: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
0: Miljoenen Afrikaanse mannen, vrouwen en kinderen werden verhandeld over de Atlantische Oceaan. Ze werden weggerukt van hun families en thuislanden, wat hun gemeenschappen verscheurde. Ze werden ontmenselijkt en tot koopwaar gereduceerd. De geschiedenis van de slavernij is een geschiedenis van lijden en barbaarsheid die de slechtste kant van de mensheid blootlegt. Maar tegelijkertijd is het een geschiedenis van ontzagwekkende moed die mensen op hun best laat zien. Te beginnen met de tot slavernij gedwongen mensen die zich verzetten, zelfs toen ze alles tegen zich hadden, en later met de abolitionisten die zich uitspraken tegen deze gruwelijke misdaden. En toch achtervolgt de nalatenschap van de transatlantische slavenhandel ons tot op de dag van vandaag. Er loopt een rode draad van de eeuwen van koloniale uitbuiting tot de sociale en economische ongelijkheden van vandaag. In het witte superioriteitsdenken dat vandaag de dag weer opleeft, kunnen we de racistische stereotypen herkennen die gepopulariseerd zijn om de onmenselijkheid van de slavenhandel goed te praten. Racisme is de nalatenschap van slavernij en het is aan ons allemaal om deze te bestrijden.
1: Onderwijs speelt een essentiële rol bij de bestrijding van racisme en vooroordelen. Daarom legt de VN zoveel nadruk op het belang van onderwijsinitiatieven. Toekomstige generaties moeten leren wat de oorzaken en gevolgen waren van de slavernij en welke lessen we uit deze duistere periode hebben geleerd. Zo is het gebruik van de juiste woordenschat cruciaal om mensen voor te lichten en het bewustzijn te vergroten. Daarom gebruiken sommige historici tegenwoordig steeds minder vaak de term slaven en hebben ze het eerder over slaafgemaakten of tot slaafgemaakte mensen. Ze doen dit om de nadruk te leggen op de menselijkheid die dit wrede systeem van slavernij probeerde af te pakken. Daarnaast zijn er initiatieven zoals het UNESCO-project Roots of Enslaved Peoples, dat in 1994 van start ging, en de Internationale Dag voor de Herdenking van de Slachtoffers van Slavernij en de Transatlantische Slavenhandel. Hiermee worden inspanningen geleverd om de geschiedenis en de gevolgen van de transatlantische slavenhandel en slavernij op het wereldtoneel te verkennen. Bovendien hebben de Verenigde Naties de periode van 2015 tot 2024 uitgeroepen tot het internationaal decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst. Het doel is om de uitdagingen aan te pakken waar mensen van Afrikaanse afkomst nog steeds mee worden geconfronteerd, zoals institutioneel racisme en discriminatie. Dit internationaal decennium is erop gericht de eerbiediging van de mensenrechten te bevorderen, de bijdrage van mensen van Afrikaanse afkomst te vieren en de wettelijke kaders voor de bestrijding van racisme te versterken.
0: In juni 2020 werd het Europees Parlement de eerste internationale instelling die de transatlantische slavenhandel en slavernij erkende als misdaden tegen de menselijkheid. In een resolutie die met een zeer grote meerderheid werd aangenomen, drongen de parlementsleden er bij de instellingen en landen van de Europese Unie op aan gevallen van onrecht en misdaden tegen de menselijkheid die zich in het verleden tegen zwarte mensen en mensen van kleur hebben voorgedaan, officieel te erkennen. Ook onderwijs nam in deze resolutie een belangrijke plaats in. Zo bevat de tekst onder andere de aanbeveling om de geschiedenis van zwarte mensen en mensen van kleur op te nemen in leerplannen. Daarnaast organiseert het Europees Netwerk tegen Racisme nu elk jaar rond 25 maart, in samenwerking met de parlementsleden en de Europese Commissie, de Week tegen Racisme en voor Diversiteit. Het doel daarvan is onder meer om de nakomelingen van tot slaafgemaakte mensen op financieel, sociaal-cultureel en psychologisch vlak schadeloos te stellen.
1: De geschiedenis van de slavernij en de blijvende nalatenschap ervan in de vorm van racisme hebben vandaag de dag nog steeds een invloed op de samenleving. Het is van vitaal belang dat we het verleden niet vergeten en dat we activisten herdenken zoals Toussaint Louverture, die de strijd tegen de slavernij in Haiti aanvoerde. Via onderwijs en samenwerking, zowel op internationaal als op Europees niveau, worden inspanningen geleverd om racisme te bestrijden, het bewustzijn te vergroten, gelijkheid te bevorderen en een inclusievere en eerlijkere samenleving te creëren voor iedereen.
0: Dit was een podcast van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
3: Tre città, una sola voce.
4: 6023.
5: Sono le 5 e qualche minuto.
6: Sei zero ventitré.
7: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Hoe gaat dat in zijn werk? Creatief Europa bestaat uit drie grote onderdelen. Het onderdeel media, het onderdeel cultuur en een sectoroverschrijdend onderdeel. We gaan even dieper in op deze onderdelen. Laten we eerst kijken naar het onderdeel media. Dit onderdeel ondersteunt de audiovisuele en de filmsector in Europa. In de afgelopen jaren werd er bijvoorbeeld financiering verstrekt om capaciteit op te bouwen en voor een opleiding voor audiovisuele professionals die deelnamen aan de Film Spring Open Workshop in Krakau. Het onderdeel media heeft ook filmfestivals ondersteund, zoals het internationale filmfestival Indie Lisboa en het internationale documentaire festival CineDoc Tbilisi. Media stimuleert projecten met een Europese dimensie om internationale samenwerking aan te moedigen en mobiliteit en uitbreiding naar buitenlandse markten te bevorderen. Daarnaast wordt in het programma de nadruk gelegd op het gebruik van nieuwe technologieën en initiatieven die tot doel hebben de Europese audiovisuele sector milieuvriendelijker te maken. Als je een filmstudent, een gameontwikkelaar of scenario-schrijver bent, kan het onderdeel media je helpen om een breder publiek te bereiken. Het onderdeel media is verder onderverdeeld in vier financieringsclusters: content, business, publiek en beleid. Het cluster content richt zich op initiatieven die grensoverschrijdende samenwerking tussen producers en contentontwikkelaars bevorderen. Het stimuleert ook innovatie op het gebied van content, bedrijfsmodellen en technologie en ondersteunt co-producties en de ontwikkeling van meerdere projecten, waaronder tv en online content, videogames en meeslepende ervaringen. Het cluster business bevordert bedrijfsinnovatie, talenten en het groeipotentieel binnen de Europese audiovisuele sector. Initiatieven in het kader van dit cluster hebben tot doel het leren en het delen van kennis te stimuleren om de sector in staat te stellen de nationale grenzen te overschrijden. Elk jaar worden er meer dan 2400 professionals opgeleid met activiteiten die sterk gericht zijn op het geven van begeleiding en de ontwikkeling van digitale en groene vaardigheden. Daarnaast ondersteunt het onderdeel media de distributie van meer dan 300 audiovisuele werken per jaar buiten hun land van herkomst. Het derde cluster, publiek, gaat over innovatieve manieren om het publiek te bereiken, in het bijzonder jongere kijkers. De COVID-19-crisis heeft geleid tot een aanzienlijke verschuiving van bioscopen naar digitale platforms. Het cluster publiek helpt de audiovisuele sector om zoveel mogelijk te halen uit die digitale transitie. De bedoeling is om het aantal kijkers op locatie en op verschillende platforms te vergroten en hun kijkgewoonte bij te houden. Het cluster omvat initiatieven zoals filmonderwijs, de ondertiteling van cultureel inhoud en netwerken van Europese bioscopen. Tot slot zorgt het cluster beleid ervoor dat er in alle EU-landen een gemeenschappelijke beleidsaanpak wordt gehanteerd. Dat wordt bereikt via dialoog over regelgeving, via analyses van het audiovisuele landschap en van markttendensen en via overleg met belanghebbenden en outreach-activiteiten. Het tweede onderdeel, cultuur, omvat alle culturele en creatieve sectoren, met uitzondering van de audiovisuele sector en de filmsector. Het omvat dus muziek, literatuur, architectuur, cultureel toerisme en de uitvoerende en beeldende kunsten. In het kader van het onderdeel cultuur kun je financiële steun krijgen voor grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten. Als je bijvoorbeeld een theaterstudent bent in Triest en je wilt samenwerken met andere kunstenaars in Athene en Aarhus, dan is dat via dit onderdeel mogelijk. Daarnaast wordt er binnen het onderdeel cultuur initiatieven opgezet om excellentie en creativiteit te belonen, zoals prijzen voor literatuur, muziek en architectuur. Het spannende aspect van dit onderdeel is dat het mobiliteitsprogramma's ondersteunt. Dit betekent dat je financiële steun kunt krijgen om naar het buitenland te reizen en er te werken, je bereik uit te breiden naar een nieuw publiek en te leren van collega's en leeftijdsgenoten. Culture Moves Europe biedt uitstekende mogelijkheden om dat te doen. Dit initiatief voorziet in mobiliteitsbeurzen voor kunstenaars en culturele professionals in alle 40 landen van creatief Europa. Zie het als een soort culturele Erasmus. Je kunt reizen combineren met een residentie en unieke samenwerkingen. Katie Lowry, medehoofd van Creatief Europa Desk in Ierland, onderstreepte de mogelijkheden die Culture Moves Europe te bieden heeft.
1: If you want to develop your practice.
0: Als je je werk als kunstenaar of organisatie op internationaal of Europees niveau wilt ontwikkelen, is dit een goed instrument om te benutten, omdat het kan worden gebruikt voor het testen van partnerschappen of modellen. Sommige mensen doen een mini-residentie of een rondleiding. Het biedt veel flexibiliteit en brengt weinig risico's met zich mee. Als je graag je werk op dat gebied wilt ontwikkelen, kan dit een goed startpunt zijn.
1: This can be a good starting point.
0: Het derde en laatste onderdeel van Creatief Europa is het sectoroverschrijdende onderdeel. Alles draait daarbij om innovatie, samenwerking tussen vakgebieden en aanpassing aan het digitale tijdperk. Met initiatieven zoals de Creative Innovation Labs is het sectoroverschrijdende onderdeel bedoeld om de culturele en creatieve sectoren te helpen gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken en innovatieve oplossingen te vinden. Daarom is er financiering beschikbaar voor projecten die creativiteit combineren met technologie of verschillende kunstvormen met elkaar combineren. Als je in jouw werk bijvoorbeeld theater en virtual reality, AI en muziek of gaming en literatuur met elkaar combineert, kun je in het kader van dit onderdeel van Creatief Europa financiële steun krijgen voor je creatieve project. Wat kun je doen om in aanmerking te komen? Of je nu student bent, een jonge creatieve ontwerper of een professionele kunstenaar, de volgende drie tips helpen je alvast op weg. Ten eerste, blijf op de hoogte en houd de oproepen tot het indienen van voorstellen in de gaten. Het Europees Uitvoerend Agentschap Onderwijs en Cultuur publiceert regelmatig oproepen online. Je vindt daarin alle informatie die je nodig hebt om jouw volgende creatieve project tot leven te brengen. Zowel individuele personen als groepen en organisaties kunnen zich aanmelden. Ten tweede, neem contact op. De Creatief Europa-desk in jouw land kan je helpen om de criteria beter te begrijpen, een sterke sollicitatie voor te bereiden en lid te worden van een netwerk van mogelijke partners in de hele EU. En ten derde, durf groots te dromen. Creatief Europa gaat om vernieuwende ideeën en het doorbreken van vaste patronen. Of je werk nu bestaande normen uitdaagt, grenzen overschrijdt of gemeenschappen met elkaar verbindt, bij Creatief Europa ben je aan het juiste adres. In 2024 zei Judith Wiedekok, hoofd van de afdeling Creatief Europa bij de Europese Commissie. Eerst spraken we over het doel van het programma. Ik zei dat het ging om het beschermen van ons erfgoed. We werken om dat in stand te houden, maar nog belangrijker is dat we werken voor onze toekomst. Cultuur is ons gemeenschappelijke DNA. Ik denk dat het enorm belangrijk is voor de volgende generatie dat we ons erfgoed gebruiken en het aanvullen met nieuwe en verfrissende ideeën.
2: For the next generation.
0: Creatief Europa gaat om meer dan alleen financiering. Het geeft een boodschap mee dat cultuur ertoe doet, dat die stem waarde heeft en dat Europa investeert in zijn creatieve toekomst. Het gaat erom talent aan te moedigen, culturele diversiteit te waarborgen en creatieve ideeën tot bloei te laten komen over grenzen heen. Kortom, of u nu graag tekent, schrijft, zingt of een meesterwerk codeert. Je maakt deel uit van een gemeenschap van creatieve ontwerpers in heel Europa. En de EU staat voor je klaar. Wil je meer weten over Creatief Europa? Neem dan een kijkje op de desbetreffende website of breng een bezoek aan de Creatief Europa-desk bij jou in de buurt. Je volgende creatief avontuur zou wel eens dichterbij kunnen zijn dan je denkt. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
3: Een briljante artistieke carrière combineren met een indrukwekkend politiek palmares? Het lijkt onmogelijk, maar Melina Mercouri kreeg het voor elkaar. Mercouri was een gevierd actrice en een internationale filmster. Na de staatsgreep van 1967 in Griekenland ontpopte ze zich ook tot politiek icoon. Terwijl ze de wereld rondreisde, stelde ze de dictatuur aan de kaak en kwam ze op voor de democratie. Na de val van het regime werd ze de langstzittende minister voor cultuur van Griekenland en hielp ze de Pan-Helleense socialistische beweging op te richten. Mercouri zette zich onvermoeibaar in om het culturele bewustzijn in Europa te vergroten. Vandaag de dag leeft haar nalatenschap voort via initiatieven zoals het programma Culturele Hoofdsteden van Europa en de Stichting Melina Mercouri. Je luistert naar een speciale reeks van onze podcast Geschiedenis en Feiten. In deze afleveringen vertellen we de verhalen van de mannen en vrouwen die Europa hebben gebouwd en vorm hebben gegeven aan de Europese waarden en identiteit. Dit zijn de moeders en vaders van Europa. Amalia Maria Mercouri werd geboren in Athene in 1920. Na haar acteeropleiding groeide ze al snel uit tot steractrice. Haar doorbraak kwam er in 1949 met het toneelstuk A Streetcar Named Desire, dat in het Nederlands onder meer is vertaald als Tramlijnbegeerte. Niet lang daarna won ze de Marika Kotopouli-prijs voor de beste vrouwelijke acteerprestatie. Haar eerste speelfilm, Stella, onder regie van Michalis Kakoyannis, oogste veel lof op het filmfestival van Cannes in 1956. Daar ontmoette ze ook de Amerikaanse regisseur Jules Dassin, haar toekomstige echtgenoot en medewerker. In 1960 won ze in Cannes de prijs voor de beste actrice voor haar rol in Never on Sunday, een film die 5 Oscar-nominaties in de wacht wist te slepen. Op 21 april 1967, toen ze in New York optrad, vernam ze dat een groep officieren de macht had gegrepen in Griekenland. Het was de start van de Griekse militaire dictatuur, die ook het kolonelsregime werd genoemd. Vanaf dat moment greep ze elke gelegenheid op het podium aan om de dictatuur te veroordelen met haar slogan "De democratie zal overwinnen." 7 jaar lang bleef het regime aan de macht. Al die tijd voerde ze campagne in de hele wereld door op te roepen tot een terugkeer naar de democratie. Toen de kolonels haar het Griekse staatsburgerschap afpakten, maakte haar dat alleen maar vastberadener.
2: Ένα βράδυ, στις 4 ώρα το πρωί.
0: Op een nacht om 4 uur belde de Daily Mail me om te zeggen dat ze mij mijn staatsburgerschap hadden afgepakt. Ik was de eerste bij wie ze dat deden. Slaapdronken en in gebroken Engels antwoordde ik: ik ben als Griekse geboren. Hij is als fascist geboren en als fascist zal hij sterven. Ik ben als Griekse geboren en ik zal als Griekse sterven.
3: Dreigementen en zelfs een moordaanslag konden haar wilskracht niet aan het wankelen brengen. Ze bleef haar strijd voeren via toespraken, concerten en interviews, totdat de democratie werd hersteld in 1974. Toen ze terugkeerde naar Griekenland, hielp Merkouri de politieke partij PASOK, de Pan-Helleense Socialistische Beweging, op te richten. Bovendien werd ze in 1977 verkozen als lid van het Griekse parlement. Toen PASOK in 1981 de verkiezingen won, werd ze minister van Cultuur. Ze was de eerste vrouw die deze functie bekleedde en werd de langstzittende minister van Cultuur in de geschiedenis van Griekenland. Als minister hervormde ze het culturele leven. Ze maakte musea gratis toegankelijk voor de burgers, promootte onderwijs over erfgoed en gaf het startsein voor grote projecten zoals het Museum van de Byzantijnse Cultuur in Thessaloniki. Daarnaast startte ze een beroemde campagne voor de terugkeer van de Parthenon-Friese.
2: Does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
0: Wat betekent Shakespeare voor Engeland? Of St. Paul's Cathedral? Wat betekent de Taj Mahal voor India? Wat zijn de fresco's in de Sixtijnse kapel voor Italië? De Friezen van het Pantheon zijn onze trots. Ze zijn onze identiteit. Ze vormen de hedendaagse connectie met Griekse uitmuntendheid. Het zijn creaties die synoniem zijn met onze noties van democratie en vrijheid.
2: Synonymous with our concepts of democracy and freedom.
3: Haar meest permanente verwezenlijking op EU-niveau was de oprichting van het initiatief Culturele Hoofdsteden van Europa. In 1985 werd Athene de eerste culturele hoofdstad van Europa, nadat Merkouri de Europese ministers van cultuur ertoe had overgehaald cultuur een centrale plek te geven in de identiteit van de EU. Ze bevorderde ook culturele banden met Oost-Europa en dat al voor de val van het IJzeren Gordijn. In de vroege jaren 90 combineerde ze haar politieke loopbaan opnieuw met acteerwerk. Toen PASOK in 1993 weer aan de macht kwam, nam ze opnieuw haar rol als minister van cultuur op, waarbij ze zich inzette om cultuur met het onderwijs te verbinden. Melina Merkouri overleed in 1994 in New York. Bij haar begrafenis werd haar evenveel eer bewezen als een eerste minister, een teken van de diepe genegenheid die de Grieken voor haar voelden. Vandaag de dag leeft haar visie voort via de stichting Melina Merkouri, die de Griekse cultuur in de hele wereld helpt te bevorderen. Sinds 2007 reikt de stichting elk jaar de Melina Merkouri Theaterprijs uit aan een jonge actrice. Naast een geldprijs ontvangt de winnares ook de authentieke broche van Merkouri, die ze een jaar later aan haar opvolgster doorgeeft. Zo wordt de ziel van Melina Mercouri op het podium in leven gehouden. Zelf lag Mercouri niet wakker van titels of prijzen. Haar ging het om liefde. Haar liefde voor Griekenland en de liefde die ze terugkreeg. Haar stem en haar visie zijn ook nu nog een inspiratie voor generaties mensen. Dit was een podcast van het Europees Parlement.
4: Mūsų kasdienėme gyvenime bankams tenka gyvybiškai svarbus vaidmuo. Jiems pateikėme savo pinigus, imame iš jų paskolas, kai norime nusipirkti butą ar namą, ir naudojamės jais pervesdami pinigus visame pasaulyje. Ir lygiai taip pat, kaip mes patikime savo bankams valdyti mūsų pinigus, Europos Sąjunga pasikliauja savo bankais, vykdydama pagrindines užduotis ir siekdama savo tikslų.